0: duidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik

Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European.

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt was.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: TikTok, TikTok.
1: Grappig, waar blijf je nou?
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
3: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
4: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
6: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
7: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
5: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 richting Amsterdam staat een dagelijkse file bij knooppunt Hofvliet. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De A20 hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. Het oponthoud valt nog mee zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse Vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Grote problemen zijn er nog niet. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Hoflied 5 kilometer. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging niet meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
3: Ik vrees dat dat totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
2: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
4: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat ze winnen. En
2: de enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 naar Gouda bij Moordrecht ook 5 kilometer. De andere kant op tussen Knoopend Gouwen en Nieuwkerk aan de IJssel 3. En 11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven en de A12 4 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

Dit is deze week de European House Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Op de N11 Leiden richting Bodegraven een kwartier vertraging tussen Bodegraven en de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Unity NL op DAB+. Rotterdam en Gouda. Je zingt ze mee.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
2: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
4: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
2: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 11 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag bij het Malieveld 2 kilometer, 5 tot 10 minuten oponthoud. De andere kant op richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer, met iets meer dan 10 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 3 kilometer file. Ten slotte de N211 richting Den Haag. Daar staat tussen Kwinshul en de aansluiting met de A4 4 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baert zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse Vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg, 9 kilometer met 10 minuten vertraging. N11 Leiden-Bodegraven voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En op de N211 richting Den Haag-Zuid tussen Kwintsheul en Bateringseveld, 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is een nieuwe aflevering van Rudo, de koffieshow voor deze donderdagochtend. Goedemorgen met Jesse Prins, zo meteen naar Sabine. We beginnen vandaag met Zaterdag.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, je zingt ze mee!
0: Nu

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: We kennen hem natuurlijk van Gordon. Ik bel je zomaar even op, Jordi Jesseprins. En ik bel je zomaar even op. En ook Sabine nog met Zaterdag. Hey, welkom, goedemorgen. Het is donderdag 17 september. Een nieuwe aflevering van de Koffieshow hier. Ik ben Rudo met zometeen natuurlijk veel meer nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar om een uurtje of 10:30 krijgen we weer een nieuwe update. Ja, en er is weer heel veel gebeurd. Zo was er bijvoorbeeld een bijeenkomst voor vrijwilligers in Wassenaar gisteren. Hoor je zometeen een reportage over. En verder natuurlijk ook nog de bekende jarigen. Zometeen hoor je het hier in de uitzending, de Koffieshow. Dus voor deze donderdag de 17e. Met ook heel veel lekkere meezingers. Blijf luisteren voor Wolter Kroes, altijd dichtbij. Maxime Vroger komt eraan met Wie. En eerst Jeffrey Kuipers. Dit is Veel te lange nacht.

0: Maxime Vroger met Wie en Wolter Kroes met Altijd Dichtbij. Dat gaat over de krant. Heeft hij ooit gemaakt voor de reclame voor het Algemeen Dagblad. Want het nieuws is altijd dichtbij. Dingedong hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Gisteren was het feest in Wassenaar. Er waren zo'n 30 vrijwilligers die een certificaat kregen. Niet zomaar vrijwilligers, een bijzondere groep. Namelijk bewoners van het AZC, het asielzoekerscentrum. Die hebben een onzekere toekomst in Nederland en in Wassenaar überhaupt in hun leven. En ondanks dat hebben ze zich toch de afgelopen minimaal 3 maanden ingezet voor het dorp. Heel divers bij het bejaardentehuis, bij de kinderboerderij. Ja, en dat werd gisteren gevierd. Ze kregen een certificaat uit handen van de wethouder Rebecca Baart. Ik sprak haar nog eventjes voordat die certificaten werden uitgereikt en waarom dat werd gedaan.
1: We hebben uiteindelijk hier 30 vrijwilligers die vanuit het asielzoekerscentrum allemaal mooi vrijwilligerswerk doen hier in Wassenaar. En dat is precies wat wij natuurlijk willen. We willen mensen die actief meedoen in de samenleving. Dat is goed voor hen, maar dat is ook goed voor ons als samenleving.
2: Nou, u staat vanuit uw rol als wethouder. Het gebeurt samen met de vrijwilligerscentrale. Hoe moeilijk is het nou om zo'n nieuwe groep inwoners te mobiliseren om aan het werk te gaan in de gemeente?
1: Nou, wat ik terughoor is dat sinds dat we die meedoenbalie hebben in 2024, wat echt een initiatief is wat hier opgestart is in combinatie met vrijwilligerscentrale Nederland en vrijwilligerscentrale Wassenaar, is dat daar eigenlijk heel enthousiast op gereageerd wordt en dat iedereen ook graag mee wil doen. En daardoor is die energie ook goed en is iedereen er heel erg blij mee.
2: Nou, vandaag krijgen de vrijwilligers een certificaat uitgereikt. Wat wordt uw rol vanmiddag?
1: Nou, uiteindelijk doe ik een praatje en vertel ik eigenlijk hoe trots wij zijn op deze vrijwilligers en hoe blij we zijn dat ze meedoen en hoe belangrijk wij het vinden in onze samenleving dat iedereen kan meedoen en dat er voor iedereen een plek is.
2: Wat zou uw oproep zijn aan organisaties, misschien in Wassenaar of daarbuiten, als het gaat om het inzetten van asielzoekers op vrijwilligersplekken?
1: Nou ja, ik kan het alleen maar aanraden. Uiteindelijk, wat wij willen, en daar staan we ook voor als gemeente, is dat iedereen kan meedoen. En we zien ook dat er een heleboel lokale initiatieven zijn en dat lokale ondernemers meedoen. En dat juichen we ontzettend toe.
0: En Wassenaar dus, gisteren bij de vrijwilligerscentrale. Een reportage met foto's kun je nu vinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. En zo meteen hier het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, het is donderdag, dus je krijgt het nieuws van Paul Albers. Waardoor je nu media en John West zo meteen met Habibi. En dit is eerst Donnie den Heijer. Poppetjes in jouw ogen. Ik

0: Maria van Adelsjordi hier bij Unity NL. Goedemorgen, donderdagochtend. De werkdag is in volle gang en wij werken met je mee met de lekkerste muziek van eigen bodem. Bijvoorbeeld van Wesley Bronkhorst. Ruud en Mieke hoor je zo meteen en ook Mun Alles, Danny Vroger.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het bestuur van de Leiderdorps Ondernemersvereniging, LOV, en wethouder economie Freddy Blommers gaan de komende jaren intensiever samenwerken. Tijdens een kennismaking in het gemeentehuis spraken beide partijen de ambitie uit om ondernemerszaken structureel met elkaar te bespreken en gezamenlijk op te trekken. LOV-voorzitter Katinka van Houwelingen en de wethouder spreken elkaar voortaan iedere 6 weken bij een kop koffie. Daarvoor kunnen ondernemers uit Leiderdorp onderwerpen aandragen die zij graag onder de aandacht willen brengen. 30 bewoners van het AZC in Wassenaar hebben een certificaat ontvangen voor hun inzet als vrijwilliger in de gemeente. Zij hebben zich de afgelopen 3 maanden op verschillende plekken ingezet. Daarmee laten zij volgens wethouder Rebecca Baart zien dat meedoen en iets betekenen voor de samenleving mogelijk is, ook wanneer hun eigen toekomst nog onzeker is. De wethouder bedankte de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en sprak haar waardering uit voor hun inzet. Vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet in Leiden kunnen weer voorgedragen worden voor een Leidse Vrijwilligersprijs. De prijzen worden namens de gemeente Leiden uitgereikt. Een jury, bestaande uit een doorsnee van de Leidse bevolking, bepaalt wie er genomineerd wordt en wie er uiteindelijk met een van de prijzen vandoor gaat. Voordragen gaat via leidsevrijwilligersprijs.nl/voordragen. De prijzen worden woensdag 9 december uitgereikt in de foyer van het Stadhuis van Leiden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 tot 4. Eerst uit zuid-zuidwestelijke richting. In de loop van de ochtend draaiend naar het zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: thuis.
1: Wesley Bronkhorst, en die heeft het weer naar zijn zin gehad bij Ruud en Mieke. Het is 17 september, goedemorgen. Wie zijn er jarig vandaag? Neem het eventjes met je door. Het is de verjaardag van Juan Antonio Flecha. Hij is een Spaans wielrenner, hij is vandaag 49 geworden. En Jens Vogt is ook jarig. Hij is dan weer Duits wielrenner. Hij is 55 geworden. Verder is het de verjaardag van Dieter Jansen, Nederlands acteur en stemacteur. Hij is 57 geworden. Zangeres Anastasia uit Amerika is ook jarig, 58. Het is verder ook de verjaardag van politieagent en televisiepresentatrice Ellie Lust. 60 is ze geworden. En Evert Santegoed van de Roddelsjournalistiek, ook jarig. Die is 65 geworden. De Nederlandse acteur Sander de Heer is jarig, 68. En Bas van Toor, die kennen we beter als Clown Bassie, die is vandaag ook jarig. Die is 91 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die kennen we allemaal. Komt uit België. Hij zit in een nieuw seizoen van De Beste Zangers. Daar heb ik het over Clouseau. Over Koen Wouters, tv-presentator en zanger dus van Clouseau. Geboren op 17 september 1990.

op zijn verjaardag hoorde je hem hier bij Unity NL. Dat was Passie van Clouseau. Hij is vandaag 59 geworden. Kijken wij nog even naar het weer. Vrij veel bewolking. Vanmorgen komt er plaatselijk nog een bui voor. En vanmiddag, dan komen er nog meer buien. Staat een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig. Aan de kust bij Wassenaar mogelijk hard, windkracht 7. De temperatuur in de Leidse regio in Wassenaar ligt rond de 18 graden.

Hangers en het perfecte recept in de koffieshow van Unity NL. En tot zover de show voor deze donderdag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En zo meteen over non-stop de lekkerste muziek van eigen bodem. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik wens je in ieder geval voor nu een hele fijne donderdag verder. En ik heb Chris Cross Amsterdam nog voor je. Samen met Antoon en Sigourney Kay. Dit is Vluchtstrook.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennis maken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennismaken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Walle voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Walle maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Nu Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennismaken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De noodopvang voor asielzoekers in Leiderdorp houdt volgende week zaterdag 26 september een open dag. In de middag kan iedereen een kijkje nemen bij de opvanglocatie aan het Elisabethof en kennis maken met bewoners en medewerkers. Leiderdorp doet mee met de landelijke open dag van AZC's. Het college van Wassenaar heeft deze week vergaderd in Den Haag. Op Prinsjesdag trokken burgemeester en wethouders naar de Kloosterkerk om daar hun wekelijkse overleg te hebben. Het is inmiddels een traditie om op Prinsjesdag te vergaderen in Den Haag, zo laat de burgemeester weten. En de Leidse cabaretier Jochem Meijer bedankt op Instagram acteur Stefan de Wallen voor zijn rol als adviseur van de Sint in het Sinterklaasjournaal. De Wallen maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met die rol. Een beslissing die volgens Meijer al enige tijd bekend was bij de betrokkenen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de middag kan er een flinke hoeveelheid regen vallen. Ook wordt het vandaag niet zo warm. De temperatuur loopt op tot 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude 5 minuten vertraging. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschiet doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld. En dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan 10 files in de regio en ze leveren bijna allemaal 5 minuten vertraging op. De grootste uitzondering is de A16 Rotterdam-Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug een kwartier vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan en wil je me telkens ontwijken?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt alweer vast op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelofarensveen en Ypenburg heb je een half uur vertraging over 19 kilometer. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijders komen in de file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de European Last Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
1: Is het

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo-toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld en dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast weer op de A4 en op de A12. Eerst de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein 9 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, kost je 20 minuten extra. En op de A4 naar Rotterdam tussen Roelevarensveen en Rijswijk 3 kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar de weg is weer vrij hier. De A12 richting Den Haag is tussen Houten-Oost en Woerden 20 minuten vertraging. En verderop tussen Bleiswijk en het knooppunt Prins Klausplein 20 minuten vertraging. Dat komt natuurlijk door dat ongeluk op de A4. Op de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein heb je een 1/2 uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaspoortpolder 3 kwartier extra. Dat komt ook door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. 25 minuten vertraging over 19 kilometer. Na 13 naar Den Haag voor het knooppunt Prins Klausplein doe je er 1 kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En voor de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude, de hoogte van de Corbelo-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Ja, zeg maar gerust een regenachtige donderdagmiddag. Het is de middagshow even na 5 met nu Jeffrey Kuipers. Dit is Veel te lange nacht.

0: even heel eerlijk. Deze man heeft het momenteel net wat beter bekeken dan wij hier in Nederland. Het is hier grauw, grijs en regenachtig. En in Spanje, ja, niet overal, want ook daar zijn er wat overstromingen. Maar in Spanje is het warm. Temperatuur opgelopen daar vandaag tot zo'n 28 graden. Jeffrey Kuipers, een veel te lange nacht, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow, einde van de werkdag. En in de studio een naam die wij de afgelopen, nou, we zullen zeggen 2-3 weken heel veel voorbij hebben horen komen. Het is een nieuw talent met een platencontract op zak. Zijn naam Milan Kirstijn. Goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Klopt wel een beetje, die beschrijving,
1: ja,
0: zo?
1: Nou ja, ongeveer wel goed, ja.
0: Afgelopen 2 weken, wat is er met jou gebeurd allemaal?
1: In midlife, chaos, alles is voorbij gekomen. Het is echt een hele drukke week geweest voor mij.
0: Even het hoogte- en dieptepunt.
1: Oeh. Ja, het hoogtepunt natuurlijk mijn eigen single.
0: Ik
1: heb mijn allereerste eigen single uitgebracht. En het dieptepunt is dat het wel heel veel drukte met zich meebrengt.
0: Ja, het is van hot naar her. Veel belletjes waarschijnlijk. Heel veel DM'tjes. Alhoewel, jij vertelde mij net dat jij Instagram en ook TikTok niet eens het allerbelangrijkste vindt.
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik vind dat eigenlijk een beetje zonde van mijn tijd. En kijk, het app is heel goed. Je haalt er heel veel boekingen uit. Maar het is gewoon, ja, deze generatie zit heel veel op zijn telefoon. En dat vind ik echt zonde van de mooie. Ja, kijk gewoon eens naar buiten.
0: Wat grappig. Ja. Je bent 19 jaar en
1: 21.
0: 21 inmiddels,
1: ja,
0: oké. Okay.
1: Dat staat verkeerd, denk ik. Dat hoor ik vaker deze week.
0: Ja, ik hoorde nog dat je 19 was, maar
1: ja, was het maar zo.
0: Maar je bent 19 en dit zijn jouw wijze woorden. Maar hoe communiceer jij dan?
1: Ja, via lekker bellen en app me, dat mag. Alleen, wees wel gerust. Of wees wel ervoor gewaarschuwd dat ik niet binnen een kwartier terugreageer.
0: Oké, dus bij een DM'tje dan kan je soms dagenlang wachten. Zo van, waarom reageert hij niet?
1: Ja, maar dat is ook niet goed te praten eigenlijk. Hè. Het is gewoon, ja, het is niet goed. Maar ja, zo ben ik wel gewoon.
0: Ja, maar bedoel, ik vind het wel grappig om te horen. Want iedereen zit inderdaad diep verscholen in zijn of haar telefoon. En jij zegt gewoon, kijk een beetje om je heen. De wereld is mooi.
1: Ja, nou ja, dat is, maar heb ik gelijk of niet?
0: Ja. Alleen je kan ook weer niet zonder.
1: Nee, dat is wel zo. En dat vind ik eigenlijk ook wel misschien het vervelendste. Want neem maar eens een weekje zonder telefoon. Dat is zoveel rust in je hoofd.
0: En dan ben je een soort van week op retraite.
1: Ja.
0: Dat is bijna wat er gebeurt. Ja, hey, maar dan moet je me toch even uitleggen. Dat zingen doe je nu een paar jaar. Het is in een stroomversnelling terechtgekomen. Ja. Wat is er dan gebeurd rondom jou, Milan?
1: Nou, ik denk dat het meer de ervaring is die je opbouwt. En vanuit daar ga je natuurlijk heel veel boekingen doen. Heel veel optredens. En dan kom je gewoon de juiste mensen tegen. En dat is voor mij mijn management geweest. En die heeft mij naar een heel groot label gebracht. En vanuit daar is het gewoon ontploft.
0: En dat label dat is Universal Music Nederland. Zij dachten, nou, die Milan Kirstijn, daar willen we wel wat mee.
1: Ja, eigenlijk wel. Heel goed gesprek met ze gehad. En ik ben langs geweest. En ze hebben mij laten zien wat ze met mij willen gaan doen. En ik heb vanaf moment 1 dacht ik van, nou, dit moet ik gewoon doen.
0: En als we dan gaan kijken naar jouw podiumervaring, wat zijn de liedjes die voorbij komen bij een optreden? En heb je bepaalde artiesten waarvan je zegt, ja, dat is dan toch wel een soort van voorbeeld voor mij?
1: Ja, ik denk dat de eerste artiest die ik dan ga noemen, dat is wel een voorbeeld van meerdere mensen. Dat is Tino Martin.
0: Mm-hmm.
1: En wat deze man, ik denk 4 jaar geleden ben ik naar zijn show geweest. En wat ik daar voelde, dat was zo intens, zo krachtig. Dat ik gewoon echt, dat wil ik ook aan de mensen geven.
0: Een soort van magie.
1: Ja, dat vond ik zo vet. Dus dat wil ik, dat wou ik ook gaan doen. En sinds toen is het gaan groeien.
0: En durf je dan zelf ook al te dromen over grote concerten? Heel veel mensen die dan naar jou komen kijken?
1: Ja, natuurlijk droom je daarvan. Elke zanger droomt daarvan. Je moet natuurlijk niet te hard van stapel lopen. Maar het is gewoon, dat is wel het doel waar je heen werkt.
0: Gewoon knallen, veel optredens doen en genieten.
1: Ja,
0: en qua liedjes, als je nu een half uur staat. Jouw eigen plaat komt voorbij natuurlijk. Maar wat nog meer?
1: Ik denk dat mensen mij, en dat is nu vooral wel, van de kermissen en de leuke feesten, dat het meer een feestartiest is. Maar ik wil wel meer naar de ballads gaan en theaters gaan doen. Om gewoon echt te laten zien wie is nou Milan en wat kan deze man?
0: Een berg ambitie.
1: Een berg ambitie.
0: En daarnaast heb je nog een tussen haakjes normale baan, of is de volledige focus nu echt op de muzikale carrière gericht?
1: Ja, ik zit de hele week vol. Dus ik kan eigenlijk niet eens meer hiernaast werken. Het is ongelooflijk. En daarnaast voetbal ik nog, heb ik nog vrienden, weet je wel. Dus dat moet ik gewoon allemaal goed indelen.
0: Ja, en om je heen kijken natuurlijk. Hè, in plaats van appen en DM'tjes sturen. Ja,
1: inderdaad.
0: Dus eigenlijk allemaal mooie dingen. Conclusie, het gaat gewoon goed met je.
1: Ja echt supergoed.
0: 2026, jouw jaar?
1: Oeh. Ik denk dat het volgend jaar wordt. Ja, ik denk dat het volgend jaar wordt. Ik denk dat dit jaar een beetje een soort basis is. En dat we volgend jaar echt gaan knallen.
0: Ik wil daar zometeen alles over horen. En we gaan het hebben over de eerste officiële plaat van Milan. Eerst hoor je bij Unity NL Kelsey Verbrugge met jou alleen.

0: Het is een ex-single track en een hit die momenteel genoteerd staat in de top 25 van Unity NL. De drie J's en Je zit in mijn hoofd. En daarvoor Kelsey Verbrugge met jou alleen. Ja, Milan Karstijn in de studio. Eerste officiële single is uitgekomen. Dat gebeurde een week geleden bijna. Hoe heb jij die nacht of die dag beleefd?
1: Ik had de dag ervoor een release party bij ons op het strand. En daar kwamen heel veel mensen naartoe. Gewoon heel veel mensen uitgenodigd. Familie, vrienden, Universal. Dat soort mensen, zeg maar. En eigenlijk moesten we om 10:30 dicht. Maar we gingen gewoon wachten. Want ja, ik wou gewoon de eerste luisteraar zijn. En dat was toen een vriendin van mij. Maar toen hebben we hem voor de allereerste keer geluisterd om 12:00.
0: Gewoon daarop geproost. Toen viel die te streamen, te downloaden.
1: Ja.
0: En hoe vet is dat? Dat nu gewoon je plaat is uitgekomen. Een product waar je waarschijnlijk al weken of maanden mee bezig was.
1: Het is heel gek. Want je bent natuurlijk bezig inderdaad. En daardoor zit je er zo in. Dus dan is die stap van... Eigenlijk zit je al op 99%. En dan die 1% is uitbrengen, dus releasen.
0: Ja.
1: En dan daar zit je eigenlijk al met je hoofd.
0: Oh, wat dus, grappig.
1: Ja.
0: Dus maar dan, hoe lang heb je dan dat liedje op de plank laten liggen... voordat het eindelijk zeg maar gehoord mocht worden door iedereen?
1: Ik denk dat dat niet zo heel lang hoor. Ik denk dat we 2 weken van tevoren was hij echt helemaal klaar. Of na 3 weken van tevoren was hij echt helemaal klaar. En toen moest hij natuurlijk nog gemasterd worden. Nog helemaal een beetje de kers op de taart.
0: De finishing touch.
1: Finishing touches. En eigenlijk daarna hebben we hem gereleased.
0: Hey, en dan die release party. Was dat het moment dat je hem voor de allereerste keer zong? En is het dan leuk om een beetje te peilen? Hoe reageert men? Vindt men dit leuk? Zingt men het al mee?
1: Nou, de eerste keer dat ik hem zong was bij Tante Roosje in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Hadden we het beloofd.
0: Ja.
1: Dus dat was ook goed voor de beelden. Dat is gewoon leuk.
0: Is wel meteen een gezellig zaakje.
1: Ja, dat is de allerleukste. Dat is niet normaal. Dat is echt altijd leuk daar.
0: Gewoon een mooie kroeg. Of ja. Je daar nou op donderdagmiddag komt. Of je staat daar op de maandagavond. Het is daar altijd druk en gezellig.
1: Ja, ja. Kleine promotie. Ik sta er 16 oktober weer. Dus
0: okay.
1: Voor de mensen die willen komen. Kom lekker.
0: En dat is dan de zondagmiddag zeker?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja. En even kijken. Waar waren we ook alweer? Ik ben nogal vergeetachtig. Wat was je vraag?
0: Wij waren bij de release party, hoe dat dan gaat, zeg maar.
1: Oh,
0: of je hem daar voor de eerste keer hebt gezongen.
1: Ja, ja dat was. Nou, ik denk dat de derde keer was. Maar de tweede keer was dus in Den Oever. Dat was in een hele grote tent. Dat was de tent op de haven, noemen ze dat daar. De Visserdagen.
0: Ja.
1: En daar zong ik hem dus. En hij was nog niet eens uit. En ze zongen hem gewoon mee.
0: Nee joh.
1: Dus dat werd ook goed gefilmd. En ik dacht, nou, hoe kan dit nou?
0: Maar dat is lekker. Dat moet je toch gewoon een goed gevoel geven. Dat je denkt van, hé, maar wacht eventjes. Die plaat kent nog helemaal niemand. Ik doe hem nu voor de eerste keer. En eigenlijk is het meteen een soort van succesnummer.
1: Dat is echt een heel euforisch gevoel.
0: Ja, het is jouw eerste officiële liedje met dus die release party. Nou, ja. Kom jij uit Callantsoog? In de kop van Noord-Holland ligt dat. Hoe trots zijn ze in dat dorp op jou?
1: Ik denk, trots. Heel trots. Ja, ja. Ik hang op het Dorpsplein tussen 2 palen met mijn nieuwe single. En iedereen kent elkaar, iedereen weet wie je bent. Je kan er ook lekker thuis komen, dus het is gewoon, daar blijf ik ook, denk ik.
0: Eigenlijk een hele fijne plek.
1: Ja.
0: Hey, de
1: ja.
0: studio, waar heb je deze opgenomen en wie zijn er verantwoordelijk voor de tekst?
1: De schrijvers zijn Tom Hendricks en Gregor Kwak. Dat zijn grote jongens in het circuit.
0: Mm-hmm,
1: die hebben vele malen hits kunnen scoren. En de producer is Bart Jansen.
0: Okay.
1: Ja.
0: En in de studio, wist jij meteen dit moet het gaan worden? Of hadden ze al een opzetje gemaakt en kwam je aan en... joh, Milan, dit moet je even in gaan zingen.
1: Nou, het leuke was, is dat ik dus eigenlijk 3 nummers op de plank had liggen... die gewoon wel gewoon goed zijn. En deze kwam tussen neus en lippen kwam hij een beetje door... En toen zei Tom van, nou ja, dit is misschien ook wel leuk. En toen zei ik tegen Daan, dat is dan mijn management. Toen zei ik tegen Daan van, joh, dit is toch vet goed.
0: Ja.
1: Of ben ik nou helemaal gek?
0: Ja, maar je moet een keuze maken.
1: Ja, en toen hebben we eigenlijk gezegd van, joh, Tom, het kan aan ons liggen hoor. Maar wij willen deze misschien wel gaan uitbrengen. En toen zijn we dat dus wel gaan doen. En dat is nu deze hit geworden.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
1: Hit.
0: Nou ja, hit in wording.
1: Ja.
0: Heb je zoiets van, er komen goede signalen, iedereen is heel positief. Dit zou een eerste voorzichtige hit kunnen gaan worden?
1: Ik denk wel dat het iets gaat doen. Ik heb nog geen negatieve reactie gehoord. En dat is echt een heel positief teken. Maar ja, het is maar afwachten. En anders dan wordt het de tweede en anders de derde. Ik ga echt niet weg hoor.
0: Ja, je bent gewoon vastberaden om lekker door te gaan. Om te gaan knallen.
1: Ja.
0: En te zorgen dat deze plaat in ieder geval de komende maanden veel te horen is op de radio. En massaal gestreamd gaat worden.
1: Zeker.
0: Het is de eerste officiële van Milan Karstijn. En die hoor je nu bij Unity NL. Dit is 1 nacht met jou.

0: De beste muziek van eigen bodem, Unity NL met Danny Kanters. Ik weet het zeker. En daarvoor ja, de eerste officiële plaat van Milan Kerstijn. Eén nacht met jou. Eerste release. En jij zei net al, bij één gaat het er zeker niet blijven.
1: Nee. Bij één gaat het echt niet blijven. Nee, we hebben... Als dit goed gaat, dan willen ze natuurlijk automatisch lekker met je door.
0: Ja.
1: En dat gaat het nu gewoon. En dat gaat ook gewoon gebeuren.
0: Want dat contract heb je getekend. Wat zit er nou precies allemaal in? En hoe ziet dan een beetje het komend jaar eruit, de komende 12 maanden?
1: Ik denk dat de mensen al snel een nieuwe single kunnen verwachten. En dat wordt weer net zo leuk als deze. En voor de rest komt er daarna gewoon heel kort weer een eentje bij. En daarna ga je toewerken naar misschien wel eigen shows of eigen albums. Weet je wel, dat moet gewoon groeien.
0: Maar wordt er al over gepraat achter de schermen? Over eigen shows, een album, of dat dan fysiek is of echt alleen te downloaden, is even de grote vraag. Maar...
1: Eigen shows natuurlijk wel. Het is alleen, je moet niet te groot denken hoor. Dat is echt niet hoe we daarin staan. Alleen het is gewoon wel belangrijk om dat te doen. Omdat mensen daar wel gewoon naar vragen. En ik vind het zelf ook heel leuk om te doen.
0: En zeg je in een show, gaat jouw hart dan uit naar het theater? Of zeg je, nee, doe dan maar meteen een mooi poppodium of een mooie zaal?
1: Allebei wel, denk ik een beetje. Maar toch vind ik denk ik het theater het leukste. Want dan zitten mensen, en dat heb ik toen bij Yves Berensen gezien. Dan zit je en dan kom je er helemaal in met de rustige muziek. En in één keer komt dat nummertje op. En dan ga je staan en dan is het gewoon feest.
0: Want in de categorie mooie liedjes, dus echt die rustige liedjes. Wat is jouw all-time favorite ballad?
1: Daar heb je... Jeetje, daar vraag je wel wat hoor.
0: Echt eentje waarvan je zegt, joh, ik krijg of daar kippenvel van als iemand anders het zingt. Of een liedje waarvan je zegt, ja, hier kan ik echt mij volledig in verliezen bij het zelf zingen.
1: Ik denk dat dat Marco Borsato is. En ik denk dat dat Zeg Me Wie Je Ziet is.
0: Oké.
1: Ja.
0: Grappige keuze.
1: Ja, dat is zo'n mooi nummer.
0: Borsato fan?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ben je bij zijn concert geweest 2019 in de Kuip?
1: Ik was te jong. Ik was gewoon te jong.
0: Nee, joh.
1: Ik heb er echt heel veel spijt. Je weet nooit wat er allemaal gaat gebeuren dan op zo'n moment. Maar het is die man, als die weer live komt, dan ben ik daar. Hoeveel het ook kost.
0: Dan sta jij vooraan aan dat podium.
1: Ja.
0: En dan zing jij al die liedjes keihard mee.
1: Ja, of misschien wel naast hem. Hopelijk.
0: Oeh. Ja. Is dit een soort hintje? Heb jij een soort van bondje met hem of zo? Weet jij iets wat de rest van het land nog niet weet?
1: Dit is wel een hint naar Universal, maar niet een hint naar de mensen hoor. Dat is, nee.
0: Ja, het zou wel tof zijn, even heel eerlijk, als hij terug zou komen.
1: Ja, dat is toch de droom van iedereen.
0: Tenminste, gaat het gebeuren, denk je?
1: Die fans zijn. Ik hoop het vooral. En ik gun het gewoon die man echt heel erg dat het gaat gebeuren, ja.
0: Nou heb ik geen liedje van Borsato klaarstaan. Wel een liedje van Tino Martin.
1: Leuk.
0: Toch zal ik altijd aan je denken.
1: Oeh, die vind ik ook heel leuk.
0: Is dat er eentje die in jouw repertoire ook wel past qua wat je zelf zingt?
1: Ja, ik vind het een heel mooi nummer. En ik heb die ook live gehoord bij hem. Die kan hij heel goed zingen. Het zou niet zijn wat ik snel zou gaan zingen. Maar het is wel een eentje die echt wel in het rijtje staat.
0: Het is wel een mooi liedje. Een soort van pareltje op naam van Tino Martin.
1: Ja.
0: De middagshow van Unity NL. Toch zal ik altijd aan je denken.

0: Jordi van den Boer heette het liefst de hele nacht. En die hoorde je bij Unity NL, de middagshow. Ja, Milan, komend weekend, het is nu donderdagavond. Wat zijn jouw plannen? Hoe ziet die agenda eruit?
1: Morgen ga ik lekker op de bank liggen. Dat is de planning voor de hele dag.
0: De hele dag?
1: En, of misschien natuurlijk even naar de kroeg met mijn vrienden.
0: En dat is dan 's avonds, maar overdag gewoon trainingspak aan.
1: Ja, ja,
0: en relaxen.
1: Ja. Eindelijk even een dagje rust na die drukke week. En dan gaan we van het weekend weer helemaal van God los.
0: En merk je dan ook, die plaat is uitgekomen. Er komen meer boekingen. De boekingen worden verder vanaf jouw woonplaats.
1: Ja, ja, klopt. Het was eerst vooral in de Noordkop natuurlijk. En nu gaan we gewoon naar Groningen, naar Breda, naar Maastricht, naar Tilburg. Het gaat alle kanten op.
0: Heb je al een tourchauffeur?
1: Ja, ik heb er wel eentje, maar die moet nog wel even een beetje in zeg maar, hoe zeg je dat? Die moet nog wel een beetje werkzaam worden.
0: Oké, want die rijdt te langzaam of?
1: Nee, ja. Nee, die heb ik zeg maar een soort van achter de hand. En nu gaat het nog. Ik vind rijden heel leuk, want ik ben jong. En ik heb net een mooie auto gekocht. Dus dan, ja, weet je, dan vind je het gewoon leuk om te doen. En als het echt druk wordt, als het echt te veel wordt straks, dan schakel ik over naar hem.
0: Oké, dus dan mag hij zeg maar rijden. Jij kan dan een beetje zoals een Robert van Hemert en een André Hazes dus gewoon lekker achterin zitten.
1: Ja, champagne naast me.
0: Ja.
1: Nee, dat doen we niet hoor.
0: Nou, het voordeel is wel, niet met die champagne, maar als je dat gewoon doet, dat je echt uitgerust aankomt bij die optredens.
1: Ja, ja. En dan, dat merk je ook heel erg hoor. Want je moet je gewoon echt wel, als je 2 uur aan het rijden bent, ben je 2 uur volledig aan het focussen op de weg.
0: Klopt.
1: Dan kom je echt wel moe eraan.
0: Ja. Maar goed, aan de andere kant, weet je, het is allemaal nieuw. Het is leuk. Je begint net.
1: Ja.
0: En de komende tijd gaan we heel veel van je horen. Jij zei net, al heel snel. Betekent dat dit jaar dat er nog nieuwe muziek aankomt, denk je?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Volmondig ja.
1: Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Ja.
0: Ja, wel super tof.
1: Ja.
0: Met mooie mensen werken, platencontract op zak. Eerste liedje die eigenlijk na een week heel goed gaat. Hoeveel streams heeft die opgeleverd nu, denk je?
1: Dat kan ik trouwens zien.
0: Jazeker.
1: Nou, moet ik dat even snel doen?
0: Ja, ik ben wel even benieuwd hoeveel 1 nacht met jou gepakt heeft.
1: Tenminste, ik zat net in de studio en toen gingen we er ook nog even naar kijken. Maar toen zei hij niet hoeveel. Ik kan het binnen 1 seconde zien. Dat is...
0: Spannend.
1: Oh, dit pakt hij weer. Oh, hier. 36.655.
0: Dat is lekker.
1: Dat is lekker, ja.
0: En dan zijn we dus nog niet eens exact precies een week onderweg.
1: Nee, inderdaad. Dat is niet normaal.
0: Dus eigenlijk ziet er allemaal heel goed uit. Dit liedje gaat goed. Komende tijd gaan we veel van je horen. Morgen een vrije dag. En dan komend weekend gewoon weer lekker knallen.
1: Ja. Ja.
0: Hey, voor meer informatie, waar ben jij te vinden online? Dat mensen je kunnen toevoegen, foto's, filmpjes kunnen bekijken.
1: Facebook, YouTube, Insta, pak alles. Daar sta ik op en stuur ons een berichtje, DM'tje. En ik zorg dat ik erop reageer.
0: Gewoon Milan Kerstijn intoetsen.
1: Ja.
0: Ik dank jou voor de gezelligheid. Laten we afspreken bij de volgende. Gaan we eens even kijken wat er dan is gebeurd in al die afgelopen maanden.
1: Ja, zeker. Ik vond het gezellig. Ik kom
0: en voor
1: zo
0: nu,
1: terug.
0: Rij voorzichtig. En ik moet nog even een foto van je maken voor het Unity NL-bord. Die komt natuurlijk op Facebook en Instagram. En daar heten wij UnityNL.nl. Heb ik Jesse Fields voor je klaarstaan na Tutti Colori van Wesley Bronco.

gloedje nieuw van Jesse Fields en Laat Dit Niet Lopen. Die hoorde je bij Unity NL. Daarvoor Wesley Bronckhorst en Tutti Colori. En ik had Milan Kerstijn in de studio. Het is een veelbelovend talent. Die heeft getekend bij Universal Music. Zijn eerste plaat is uitgekomen. En inmiddels bijna 37.000 keer gestreamd. En zijn foto die staat inmiddels online op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Kan je ook zien hoe die eruit ziet. Het is de middagshow, donderdag 17 september met Menno Abbe. Dit is Ik Blijf Bij Jou.

0: Nou, is wel duidelijk toch? Ons pakken ze niet. Raymond Hermans. En vorige week woensdag, toen was hij hier nog in de studio van Unity NL. En het kan echt ieder moment gaan gebeuren. Hij gaat een deze dagen papa worden. Dus hou die socials van hem in de gaten. En dan ga je er heel snel achter komen. Daarvoor nog Menno Abe. En ik blijf bij jou aan het einde van de middagshow. Zometeen om 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgenochtend Rudo vanaf 10 uur met de koffieshow. Ik heb Perfecto nog voor je klaarstaan van René Schuurmans na deze van Jesse Prins. Dit is Kater van de Liefde.
1: De lampen zijn uit. De deur is gesloten. En komt er iemand langs?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4. Richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. Er staat 17 kilometer file. En de andere kant op, dus de A4 richting Rotterdam, doe je er ook 25 minuten langer over tussen Roelewarensveen en Den Haag-Zuid. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Bodegraven is het op onthoud 40 minuten. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer een half uur vertraging op de A12 richting Den Haag. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: salon.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld en dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet nog 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur oud.

0: Rondje Regio op Unity NL. Yeah, yeah, aha.
1: Unity NL. Rijntje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de viering van Leidens Ontzet mogen supermarkten, winkels en snackbars in en rondom het feestgebied opnieuw tijdelijk geen verpakte alcohol verkopen. Het verbod gaat in op 2 oktober om 12 uur 's middags en duurt tot en met 4 oktober 4 uur 's nachts. Met de maatregel wil de gemeente, na de positieve ervaringen van vorig jaar, de openbare orde en veiligheid tijdens de drukke feestdagen zoveel mogelijk bevorderen. De meiden onder de 19 van ZVL 1886 hebben een bronzen medaille gewonnen tijdens de Next Generation Cup in het Spaanse Barcelona. Bij het internationale waterpolo toernooi kwamen 20 teams uit 9 landen in actie. Het Leidse ZVL 1886 deed voor het derde jaar mee, zowel met een jongens- als een meisjesteam. En ook in Zoeterwoude wordt gesport. Daar draait het zondag allemaal om de Groene Hartloop. Er wordt gerend en gewandeld. En dat allemaal door het Groene Hart. De IJsclub Zoeterwoude organiseert traditioneel de loop. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag droog en zonnig. Wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal

0: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.
1: Is het

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Spanien zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen

0: ...uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot één of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampers met het NOS-journaal. Na twee dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met twee aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 170